0: Die burger vanoggend hoofopskrifte daar, Ramaphosa maak beswaar teen Palapala getuienis aanvoerder. President Cyril Ramaphosa glo dat die beoogde kandidaat vir getuienis aanvoerder van die artikel 89 aanklagkomitee moontlike gevoel van gegriefdheid teenoor hom koester. En dan is seun 17 van die Strand sekondêr voor sy klasmaats dood. Dan is het advokaat soek tweede vrou, swanger ma doen ook aansoek daar. En dan J.P. Smith wou my laat vermoor, so sê Adams, maar Smith ontken beweringe. Joch, die Adams ou is dan maar, elke tweede ou is, het iemand teen hom en is iets teen hom en onder elke klip is daar een skerpioen wat gaan uitspring en een slang wat om gaan steek. Dan is het die Kasoet, of Kapoet, soos ons het genoem in die oude, daar beveel ontruiming, maar is er skop vas. En vraag waarheen gaan kwetsbaar is. Dis nou nadat hulle die plek vernietig het, en goed gebreek het, en mense in gevaar gestel het, en nou moet hulle gevra word, nou is hulle gevra om te waai, en nou sê hulle nie, hulle gaan nie waai. Dan kyk ons verder deur, in die beeld vanoggend, daar is het veekoper, moer, jong boer, vir 31 beeste, maak ons trauma steeds nie verwerk nie. Die moord op die jong beesboer, dier een andere boer en veekoper, het een streep dier die 29-jarige sy lewe, sy toekomstdrome en die geskiedenis van 3 generaties plaasboere getrek. En dan in die Volksblad is het, ek gaan ons albei doodmaak, sê konstabel glo tydens 'n gijselaarsdrama. En dan is daar bewaring van bewyse in landbou liquidasie gevra. En nog een ongeluk op berigte Wilcox weg. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende, is een besiek, Sometimes When We Touch, van die Rimini Project.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Ja, kyk, is twee van my gunstelinge daar, Jan Blom en Reino Welwit met Toeroep ek jou. Nou, ons het tyd vir nog een lekkere ene voor die 11 uur nies en ons luister na Henny Jacobs, Vat my saam.

Die jubels fantasties met die volkslied, en op die noot gaan ek nou eers achter die microfoon uitskuif. Tijd vir Fred Orban en Kus tot Kruin, net na Gerard Stein met Oumatras.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jou streepstasie is FM.

0: blijft na, draai ik af. Nou kan ik qua pas, die in die berg. Dis erg graag, vrou net leen nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Welkom by die laaste uur van ons donderdagmiddag saamkeer met my en Hendrik Aries. Dis nou so 12 minute na 2. Klanke daar gewees van Stefan Visagie. Hier is Joe F.
1: 90.1 104.1 SFM.

Low back of you op donderdagmiddag met Mambo number 5. Okay, is analyzed. Plastic sê jy ook na geluister. Bring ons aan by 19:18 voor 3. Die George munisipaliteit doen net weer 'n beroep op inwoners om diefstal, vandalisme van padtekens en afbakenings by padwerke dan te help voorkom. Verwydering, beskadiging van die tekens is ook dan 'n misdaad. Ernstige veiligheidsrisiko's vir motoriste, voetgangers en padwerkers kan dit inhou. Enige voorvalle kan jy aanmeld by die polisie of ook by die George munisipaliteit se wetstoepassings eenheid. En inwoners word ook gevra om indien dit veilig is, foto's van die oortreders ook dan te neem. Hier is Goldfish about the weekend.

Zak Steyn met Gaal. Ek kom straks een bykie die oorloosie terug en kyk wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. Ons begin daar in 1619. Een gebeurtenis met enorme gevolge vir Amerikaanse geskiedenis, maar ook, ek dink het een wye impak gehad, vandag nog in popkultuur.

One Direction met Midnight Memories. Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur en of musiek of kuns geskiedenis. 1882 op hierdie dag, een van klassieke musiek se mees herkenbare werke word in Moskou opgevoer. Die stuk is geskryf om Rusland se oorwinning oor Napoleon se leer in 1812 te herdenk en ja, daardie beroemde kanon is deel van die oorspronklike musikale drama. En dis natuurlijk Tchaikovsky se 1812 overture. En dan, op hierdie dag, in, daar is hy, 1965, Rolling Stones se I Can't Get No Satisfaction word op hierdie dag op, in die VSA vrygestel. En natuurlijk word het een van Rock se mees ikoniese liedjies. En die Stones se eerste Amerikaanse nummer 1 treffer.

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag en dis net na 6, my naam is Corey en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en het is in 7 en 9 verskeie feite oor, verskeie onderwerpe waar ek jou inlig oor allerhande interessante geskiedkundige gebeurtenisse, tot ons op tyd is weer met nuwe geskiedenis, ons het so kan noem, of meer nuwer geskiedenis, maar ja, dis dan verskeie feite oor, verskeie onderwerpe, en ons noem die tydkapsule segment. Weer eens goeienaand en welkom, en nou terug naar muziek, Leroy Henis met Vuur in my vlam.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Dit was John Boucher met Jy is my gif. Kerry Lee voor dit met Hals oor kop en Ivy met Rebel Heart. Dewald Westerval volgende met Mors jou tyd.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons steel jou hart. Stukkie vir stukkie.
2: SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.